En skruw omsonst. En bazeman op omrum het zijn wel ontstekken en hij brukt nur een was skruw en dit werd gongst ervan. Hij vond de reed man ons hen en smes bij vide sönigsten en zes herop te komen. Wanneer vide zijn skruw hij had, dan had het nemen op omrum. Aber vide zijn smes nemen vol van toepsamelt krom weer, wat hem leder hen nog ons brug kunt. En zo weer het ook hier. Ihr fiedelt da öfter ein hele Skür schücken, mir akkurat das Skrüe unkam, wie der Basemann so blies und fraget, wat hier fiedelt dir für Duftskull. 50 Pannings war das fiedelt. Man det wie der Basemann to föll, an hier wohl ei betale. Da nahm fiedelt das Skrüe, smädet ihn und der Rußbosk und sagt, so, nu ist umsonst.

En skruw omsonst. Een bazeman op Omrum heeft zijn wel ontstekken en hij brukt nur een was skruw en dit werd gongst ervan. Hij vond de reed met een hand en smes bij Fidesonigsen en Cesar op te komen. Wanneer Fideson skruw hij had, dan had het nemen op Omrum. Maar Fides en smes namelijk vol van toepsamelt kram weer, wat hem leder hen nog eens brukt. En zo werd het ook hier. Ihr fiedelt da öfter ein hele Skür schücken, mit akkurat das Grüe unkam, wie der Basemann so blies und fraget, was hier fiedelt dir für Duftskull. 50 Pannings war das fiedelt. Man det wie der Basemann zu füll, an hier wolle betale. Da nahm fiedelt das Grüe, smedet ihn in den Rußbosk und sagt, so, nu ist umsonst.